0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: VBRO. De Brugse Radio.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
2: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal
0: naar
1: je favoriete muziek.
0: Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: De Brugse Radio.

Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook naar de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet iedereen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Dinant hebben enkele honderden mensen een witte mars gehouden voor de jongen van 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onne. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaadmilieu. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets, die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui, minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog, vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
2: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening, nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: De Brugse Radio.

van een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd. Maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over een mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen, maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
1: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
0: Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel. Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis, Zizou Bergs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
4: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
3: Met ook zanger Maiko, Corrie.

matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Wel zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
0: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Orstien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
7: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
6: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
7: Ze smaakte zoet, zout.
6: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
8: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
6: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
9: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
10: De vooruitzichten voor morgen en de dagen daarna, ja, die zien er eigenlijk weer echt wel redelijk goed uit, hoor. Vrijdag is wel nog een wat winderige dag, met maxima die een beetje vergelijkbaar zijn met de waarden die we vandaag donderdag noteerden. Daarbij een mix wolkenopklaringen, een bui, ik denk het. Oh, misschien een kleine buienkans, laat het ons daarop houden. Zaterdag zou dan droog verlopen met wat minder hoge temperaturen. Zondag zoeken we weer hogere temperaturen op en kunnen we weer richting 25 graden gaan. En ook dat lijken droogdagen te worden. Het droogt eigenlijk weer op, de verwachting. Ook naar begin volgende week toe, warme temperaturen, droge dagen. Naar midden van de week toe waarschijnlijk een stukje wisselvalliger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
11: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd. Maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen, maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
1: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
0: Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel. Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis, Zizou Bergs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd. Maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen, maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
1: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
0: Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel.
2: Wat ik miste was dat omzetten in nog grotere kansen. De laatste pas, de laatste voorzet. En dat is dan wat we moeten meepakken vandaag. En voor de rest heel blij zijn met de nieuwe overwinning.
0: Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis. Zizou Bergs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm.
3: Nieuws uit je regio.
4: In Assenbroek heeft Stad Brugge het wandel- en fietspad aan de ingang van natuurgebied Gemene Weidebeek tijdelijk afgesloten. Buurbewoners merkten daar de voorbije dagen meerdere Aziatische hoornaars op. Laag bij de grond, wat een risico vormt voor voorbijgangers. Een nest werd nog niet gevonden. Door de dichte begroeiing is de exacte locatie moeilijk te bepalen. De stad plaatste signalisatiebanden, een hek en waarschuwingsborden aan zowel de Lindelaan als de Zomerstraat. De stad vraagt bezoekers om de afsluiting te respecteren. Er gebeurden recent weer incidenten met Aziatische hoornaars. Het blijven erg gevaarlijke insecten. Brugge blijft intussen koploper in de strijd tegen de invasieve soort met 3.222 vangsten dit voorjaar. CD&V-kamerlid Nathalie Muilen vraagt opnieuw duidelijkheid over de structurele financiering van de twee Belgische MUG-helikopters. Zowel de heli uit Brugge als die uit Bras-sur-Lien wachten al jaren op een definitieve federale regeling. De Brugse MUG-heli erkend binnen het 112-systeem en actief sinds 1986, vliegt vaak uit als snelheid cruciaal is of een locatie moeilijk bereikbaar. In maart bereikten ze zelfs 4 provincies op 1 dag. Muilen benadrukt dat achter de spectaculaire tv-beelden vooral artsen, verpleegkundigen en piloten schuilgaan die dag en nacht klaarstaan. Het dossier sleept al jaren aan. Minister Frank van den Broeke wacht nog op een advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, maar volgens Muilen mag dat geen excuus zijn om beslissingen uit te stellen. Ze vraagt een structurele federale financiering, zodat de organisatie niet telkens opnieuw middelen moet zoeken. Brugge krijgt deze winter een nieuwe stadslegende. Tijdens het laatste weekend van januari 2027 trekt een monumentale winterreus tot 8 meter hoog door de Brugse straten. Wie die reus wordt en welk verhaal hij draagt, ligt nog niet vast. Wintergloed kiest bewust voor een project waarbij Bruggelingen meedenken en meebouwen. Via een open oproep kunnen inwoners verhalen, herinneringen of zagen insturen. Die vormen de basis voor het artistieke team en voor Compagnie L'Homme Debout, dat samen met de stad de reus bouwt. In House of Time, langs de Komvest, komt vanaf november een open atelier waar iedereen kan binnenlopen om mee te werken. Ook scholen doen mee met mini-maquettes en Brugse legendes. Tijdens het slotweekend van 30 en 31 januari 2027 wandelt de Winterreus door Brugge, telkens eindigend op de Burg met winterterras en animatie. Alles is gratis en maakt deel uit van een bredere wintergloededitie, vol licht, sfeer en nieuwe culturele hoogtepunten. De politiezone Brugge heeft sinds deze week een nieuwe korpschef, Jean-Louis Dalle. De ervaren hoofdcommissaris is 56 en komt uit Roeselare. Hij begon symbolisch op 1 september, exact 11 jaar nadat hij startte bij politiezone Gavers. Dalle werkte eerder bij de Rijkswacht, de federale politie en de lokale politie van Middelkerke en leidde de voorbije jaren de zone Gavers. Hij wil de Brugse politie klaarstomen voor de toekomst en zit in op een vlot aanspreekbare, coachende stijl. Dalle benadrukt dat Brugge een zone is met zeer diverse uitdagingen. Voetbal, toerisme, cultuur en de gevangenis. Hij wil inzetten op kwalitatieve politiezorg, extra maatschappelijke inspecteurs en een politie op maat van de burger, met korte lijnen naar inwoners en ondernemers. Volgens Dalle is de zone klaar voor een doorstart na een moeilijke periode. Zijn voorganger Yves Rotti overleed plots in mei 2025. En tot slot nog dit. Tijdens de Zoete Grand Prix in Knokke-Heist in oktober gaat een uitzonderlijk stuk koninklijke autogeschiedenis onder de hamer. Een Cadillac Series 62 Convertible uit 1951. Jarenlang deel van het Belgische koninklijke wagenpark. De wagen werd door koning Boudewijn gebruikt tijdens zijn blijde intredes begin de jaren 50. De auto kwam in 1951 vanuit New York aan in Antwerpen. Hij werd uitgerust met vlaggenhouders voor officiële ceremonies. Opvallend, in 1976 werd de Cadillac verkocht voor amper 2500 Belgische frank. Vandaag staat er minder dan 55.000 kilometer op de teller en wordt die geschat op 40.000 tot 70.000 euro. De wagen is te bekijken op 7 en 8 oktober en wordt op 9 oktober geveild tijdens de Zoete Kankers Auction by Broad Arrow. Zonder minimumprijs.
5: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
6: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
7: Wat zou ik doen?
6: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
8: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
6: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
9: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
6: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
10: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
11: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
7: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
11: Ze smaakte zoet, zout.
7: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
9: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
7: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.

Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Een heel goede vrijdagochtend toegewenst luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas en daarnet begonnen we al met het morgennieuws van 7 uur. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Om het 12:30 morgennieuws in deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. En Geert Naastens natuurlijk ook weer prominent aanwezig in de show. Kort en bondig nog voor 7:30 voor het volgende journaal. En dan omstreeks 7:45 iets uitgebreider met zijn ochtendweerbabbel. Uiteraard daarin ook al even vooruitblikken naar het optilzijnde weekend. Een heel goede morgen. De juiste muziekjes, de gezelligste platen staan weer voor je klaar.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé de Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
3: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vandaag start al even zacht. Eigenlijk is het verkeerde woord. We moeten zeggen even warm als gisteren. Want de temperatuur die zit op heel veel plekken vanochtend vroeg al op 20 graden. Alsjeblieft. Die warme lucht die wordt aangevoerd tussen een lage drukgebied in de buurt van IJsland en een hoge drukuitloper boven het zuiden van Europa. Die voeren met een stevige zuidwestelijke wind warme lucht aan, waardoor die temperaturen zo fors oplopen. Daarbij is het ook luchtwisselvallig, want er liggen ook storingen in de buurt. Ook vandaag weer veel wolken. Gaandeweg de dag ook veel wind. Die kan aan zee zelfs uithalen tot 70 km per uur. En er trekt ook een front door. In de loop van de dag tijdelijk een periode met wat verspreide lichte regen. Zal vooral ergens rond en kort na de middag het geval zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
7: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd. Maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen, maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
1: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
0: Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel.
2: Wat ik miste was dat omzetten in nog grotere kansen. De laatste pas, de laatste voorzet. En dat is dan wat we moeten meepakken vandaag. En voor de rest heel blij zijn met de nieuwe overwinning.
0: Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis. Zizou Bergs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm.

heeft een fantastische carrière uitgebouwd. Het begon allemaal voor haar in de tweede helft van de jaren 80 onder de vleugels van Stock Aitken en Waterman. En de daaropvolgende jaren bracht ze fantastische hits. Ook altijd in wisselende stijlen. Dit bijvoorbeeld uit 2000 al, dus ook alweer meer dan een kwart eeuw geleden. Kylie Minogue in onze ontbijtshow van vandaag, vrijdag. En Spinning Around. We gaan even een kleine mededeling doen van technische aard. Volgende dinsdag gaan we heel veel problemen hebben met onze uitzendingen. Want onze antennemast in Brugge wordt verplaatst naar aanleiding van renovatiewerkzaamheden op het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is. En dat is een noodzakelijk kwaad. Er komt een hijskraan aan te pas en dergelijke meer. Antenne wordt een paar meter verplaatst en daardoor zullen de uitzendingen in de loop van de dinsdag zwaar verstoord verlopen. Maar geen enkel probleem. Als je ons niet meer via de ether kan pakken, via FM of via DAB+, je hebt nog altijd de gratis radio-app van de VBRO op de kop te tikken bij Google Play en in de App Store. Je kan ons blijven ontvangen ook via onze website vbro.be en natuurlijk ook via de wifi-radio. Je bent verwittigd bij deze.

We zitten in een wisselvallige episode nog altijd. Die wordt gemaakt door twee weersystemen. Een lage drukgebied nabij IJsland en een uitloper van het hoge drukgebied van de Azoren boven het zuiden van Europa. Tussen die twee systemen in staat een stevige zuidwestelijke stroming en die voert warme lucht aan. Dat voelen we ook. Vanochtend, net als gisteren, zijn we de dag gestart met temperaturen die hier en daar zelfs 20 graden bereiken. Dat is heel veel zo vroeg in de ochtend. In de loop van de dag komt daar nog een beetje bij, gaan we naar 22, 23. En dat gaat gepaard met vooral heel veel wind. Die wind die is echt op het voorplan aanwezig, komt uit het zuidwesten, kan aan zee naar 6, 7 voorgaan, met zelfs pieken tot 70 km per uur. In de loop van de ochtend veel wolken, geleidelijk ook wat lichte regen of een bui, zeker rond de middag, want dan trekt een storing door met wat lichte regen. Kan een 1, 2 liter water per vierkante meter opleveren. Nadien neemt dan de wind af, draait naar west-noordwest en wordt het weer droog. Het eind van de middag toe komen er opklaringen binnen en die kunnen dan vanavond en vannacht echt wel breed gaan uitvallen. Heel veel opklaringen, brede opklaringen, met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 15. Dan krijgen we vervolgens morgen een zonnige start. Blijft ook de hele dag zonnig. Met temperaturen dan rond een graad of 20, dus duidelijk een koelere lucht en ook minder wind. De nacht naar zondag kan het fors afkoelen, 8, 9 graden landelijk. En zondag overdag zitten we dan weer in warmere lucht. Dan lopen de temperaturen weer op naar een graad of 3, 24. Maandag zelfs mogelijk 25 graden, maar dan meer wolken. Alvorens dan tegen dinsdag, woensdag een stormdepressie in onze buurt arriveert. Dan krijgen we een aantal echt wisselvallige dagen. Veel meer wind opnieuw en ook perioden met regen. Dat zou al een eerste tipje van de herfst kunnen worden.

De drie J's die zingen erover, over dat gevoel dat hen overkomen is. Je zit in mijn hoofd is deze week onze Brugse Kappen hier bij de VBRO. Goedemorgen, wij richting 8 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd. Maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit, omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen. Maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
1: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
0: Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel.
2: Wat ik miste was dat omzetten in nog grotere kansen. De laatste pas, de laatste voorzet. En dat is dan wat we moeten meepakken vandaag. En voor de rest heel blij zijn met de nieuwe overwinning.
0: Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis. Zizou Bergs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm.
3: Nieuws uit je regio.
4: In Assebroek heeft Stad Brugge het wandel- en fietspad aan de ingang van natuurgebied Gemene Weidebeek tijdelijk afgesloten. Buurbewoners merkten daar de voorbije dagen meerdere Aziatische hoornaars op. Laag bij de grond, wat een risico vormt voor voorbijgangers. Een nest werd nog niet gevonden. Door de dichte begroeiing is de exacte locatie moeilijk te bepalen. De stad plaatste signalisatiebanden, een hek en waarschuwingsborden aan zowel de Lindelaan als de Zomerstraat. De stad vraagt bezoekers om de afsluiting te respecteren. Er gebeurden recent weer incidenten met Aziatische hoornaars. Het blijven erg gevaarlijke insecten. Brugge blijft intussen koploper in de strijd tegen de invasieve soort, met 3.222 vangsten dit voorjaar. CD&V-kamerlid Nathalie Muilen vraagt opnieuw duidelijkheid over de structurele financiering van de twee Belgische MUG-helikopters. Zowel de heli uit Brugge als die uit Bras-sur-Lien wachten al jaren op een definitieve federale regeling. De Brugse MUG-heli, erkend binnen het 112-systeem en actief sinds 1986, vliegt vaak uit als snelheid cruciaal is of een locatie moeilijk bereikbaar. In maart bereikten ze zelfs 4 provincies op 1 dag. Muilen benadrukt dat achter de spectaculaire tv-beelden vooral artsen, verpleegkundigen en piloten schuilgaan die dag en nacht klaarstaan. Het dossier sleept al jaren aan. Minister Frank van den Broeke wacht nog op een advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, maar volgens Muilen mag dat geen excuus zijn om beslissingen uit te stellen. Ze vraagt een structurele federale financiering, zodat de organisatie niet telkens opnieuw middelen moet zoeken. Brugge krijgt deze winter een nieuwe stadslegende. Tijdens het laatste weekend van januari 2027 trekt een monumentale winterreus tot 8 meter hoog door de Brugse straten. Wie die reus wordt en welk verhaal hij draagt, ligt nog niet vast. Wintergloed kiest bewust voor een project waarbij Bruggelingen meedenken en meebouwen. Via een open oproep kunnen inwoners verhalen, herinneringen of zagen insturen. Die vormen de basis voor het artistieke team en voor Compagnie L'Homme Debout, dat samen met de stad De Reus bouwt. In House of Time, langs de Comvest, komt vanaf november een open atelier waar iedereen kan binnenlopen om mee te werken. Ook scholen doen mee met mini-maquettes en Brugse legendes. Tijdens het slotweekend van 30 en 31 januari 2027 wandelt de Winterreus door Brugge, telkens eindigend op de Burg met winterterras en animatie. Alles is gratis en maakt deel uit van een bredere wintergloededitie, vol licht, sfeer en nieuwe culturele hoogtepunten. De politiezone Brugge heeft sinds deze week een nieuwe korpschef, Jean-Louis Dalle. De ervaren hoofdcommissaris is 56 en komt uit Roeselare. Hij begon symbolisch op 1 september, exact 11 jaar nadat hij startte bij politiezone Gavers. Dalle werkte eerder bij de Rijkswacht, de federale politie en de lokale politie van Middelkerke en leidde de voorbije jaren de zone Gavers. Hij wil de Brugse politie klaarstomen voor de toekomst en zit in op een vlot aanspreekbare, coachende stijl. Dalle benadrukt dat Brugge een zone is met zeer diverse uitdagingen. Voetbal, toerisme, cultuur en de gevangenis. Hij wil inzetten op kwalitatieve politiezorg, extra maatschappelijke inspecteurs en een politie op maat van de burger, met korte lijnen naar inwoners en ondernemers. Volgens Dalle is de zone klaar voor een doorstart na een moeilijke periode. Zijn voorganger Yves Rotti overleed plots in mei 2025. En tot slot nog dit. Tijdens de Zoete Grand Prix in Knokke-Heist in oktober gaat een uitzonderlijk stuk koninklijke autogeschiedenis onder de hamer. Een Cadillac Series 62 Convertible uit 1951. Jarenlang deel van het Belgische koninklijke wagenpark. De wagen werd door koning Boudewijn gebruikt tijdens zijn blijde intredes begin de jaren 50. De auto kwam in 1951 vanuit New York aan in Antwerpen en werd uitgerust met vlaggenhouders voor officiële ceremonies. Opvallend, in 1976 werd de Cadillac verkocht voor amper 2500 Belgische frank. Vandaag staat er minder dan 55.000 kilometer op de teller en wordt die geschat op 40.000 tot 70.000 euro. De wagen is te bekijken op 7 en 8 oktober en wordt op 9 oktober geveild tijdens de Zoete Conkers Auction by Broad Arrow. Zonder minimumprijs.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
6: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
5: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan met reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-82-52-62. 0471-82-52-62. Of info@vbro.be. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475-2196-27. Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Volgende zondag is er een traditionele afspraak op het Zand in Brugge, want dan wordt alweer de Brugse Kaasmarkt georganiseerd. De organisatoren van Brugge Kaasmarkt VZW die zijn toe aan de 18e editie van dit concept. En dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Door een wissel als hoofdsponsor haakte Brugge Kaas af, werd vervangen door Oudendijk. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge die juicht dit jaarlijkse evenement enthousiast toe.
1: Ja, zeker en vast. 6 september gaat de kaasmarkt weer door van 9:30 tot 18 uur op het Zand. Dat betekent eigenlijk dat er ongeveer 60 standhouders zullen aanwezig zijn die niet alleen kazen en niet alleen binnenlandse kazen, maar ook buitenlandse kazen presenteren. Waar ook bieren aanwezig zijn, waar ook wijn aanwezig is, champagne aanwezig is. Dus het is eigenlijk een culinair gebeuren. En ook de chefs, de ambassadeurs van de kaasmarkt van het verleden, maken ook hapjes met kaas. Dus betekent eigenlijk wel heel veel. Gelukkig zijn er voor zo'n evenement nogal wat sponsors, zoals hier Garage Automobilia. De Brugse Zot is uiteraard ook sponsor. De Port of Antwerp Brews is sponsor. En er is ook een nieuwe kaas, Oudendijk, die hun kazen presenteren en die ook sponsor zijn van het evenement. Dus heel mooi dat dit kan. En ook dankzij de inzet van veel vrijwilligers die dat allemaal mogelijk maken.
2: Als organisatie, Brugse organisatie, ja, de mensen moesten zich toch wel schrap zetten, want alles draait om centen. En als die hoofdsponsor dan afhaakt, ja. In een paar maanden tijd hebben ze kunnen schakelen en het is gelukt.
1: Ja, het klopt. En ze hebben daar bijzondere inspanningen voor gedaan door de nodige contacten te leggen. Je hebt uiteraard ook met meneer Vermanderen hier aanwezig. Een goede man die heel veel connecties heeft in het kaasmilieu. En dus na afhaken van de ene kaassponsor heeft men eigenlijk dan toch wel vlug een nieuwe sponsor gevonden. Hoofdsponsor, die eigenlijk ook een kaasproducent is uiteraard. En dat is wel heel mooi dat dit kan. Want het zou bijzonder jammer zijn mocht dit gebeuren, dat nu al voor de 16e keer doorgaat op het Zand, mocht dit niet meer kunnen doorgaan.
2: Ja, het zijn van die evenementen, Brugse evenementen, die altijd weer op de kalender staan. Hoe belangrijk is dat voor de stad, die vaste ankerpunten?
1: Ja, het wordt eigenlijk wel een drukke septembermaand, hoor, want we hebben inderdaad heel veel evenementen die altijd op hetzelfde tijdstip doorgaan. Bijvoorbeeld op 6 september heb je de kaasmarkt, maar heb je ook de Sint-Michielse feesten, heb je ook een rommelmarkt in Assenbroek. Dan heb je het volgend weekend is er Open Monumentendag, maar heb je ook het bierfestival dat doorgaat in Brugge. Dan heb je de 20 september is het dan Autoloze Zondag. Dus september is werkelijk een heel drukke maand van evenementen in Brugge.
0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn opties.

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda-comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten, niemand minder dan Willy Sommers.
9: Jij brengt me van de wijs, ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
10: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
1: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
0: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ Waalkens,
11: wat zou ik doen in een wereld zonder
0: Gino Di Lucas.

0: talkshow op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag start al even zacht. Eigenlijk is het het verkeerde woord. We moeten zeggen even warm als gisteren. Want de temperatuur die zit op heel veel plekken vanochtend vroeg al op 20 graden. Alsjeblieft. Die warme lucht die wordt aangevoerd tussen een lage drukgebied in de buurt van IJsland en een hoge drukuitloper boven het zuiden van Europa. Die voeren met een stevige zuidwestelijke wind warme lucht aan, waardoor die temperaturen zo fors oplopen. Daarbij is het ook luchtwisselvallig, want er liggen ook storingen in de buurt. Ook vandaag weer veel wolken. Gaandeweg de dag ook veel wind. Die kan aan zee zelfs uitgaan tot 70 km per uur. En er trekt ook een front door. In de loop van de dag tijdelijk een periode met wat verspreide lichte regen. Zal vooral ergens rond en kort na de middag het geval zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

0: Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd. Maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen, maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
1: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
0: Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel.
2: Wat ik miste was dat omzetten in nog grotere kansen. De laatste pas, de laatste voorzet. En dat is dan wat we moeten meepakken vandaag. Voor de rest heel blij zijn met de nieuwe overwinning.
0: Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis. Zizou Bergs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm.

woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Daarnet hadden we het nieuws van 8:30 en er komt er nog eentje aan. Ter afronding van deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. Cat's Eye was dat en de nieuwe single Animal hier in onze ontbijtshow van 4 september.

We zitten in een wisselvallige episode nog altijd. Die wordt gemaakt door twee weersystemen. Een lage drukgebied nabij IJsland en een uitloper van het hoge drukgebied van de Azoren boven het zuiden van Europa. Tussen die twee systemen in staat een stevige zuidwestelijke stroming en die voert warme lucht aan. Dat voelen we ook. Vanochtend, net als gisteren, zijn we de dag gestart met temperaturen die hier en daar zelfs 20 graden bereiken. Dat is heel veel, zo vroeg in de ochtend. In de loop van de dag komt daar nog een beetje bij, gaan we naar 22, 23. En dat gaat gepaard met vooral heel veel wind. Die wind die is echt op het voorplan aanwezig, komt uit het zuidwesten, kan aan zee naar 6, 7 voorgaan, met zelfs pieken tot 70 km per uur. In de loop van de ochtend veel wolken, geleidelijk ook wat lichte regen of een bui, zeker rond de middag, want dan trekt een storing door met wat lichte regen. Kan een 1, 2 liter water per vierkante meter opleveren. Nadien neemt dan de wind af, draait naar west-noordwest en wordt het weer droog. Het eind van de middag toe komen er opklaringen binnen en die kunnen dan vanavond en vannacht echt wel breed gaan uitvallen. Heel veel opklaringen, brede opklaringen, met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 15. Dan krijgen we vervolgens morgen een zonnige start. Blijft ook de hele dag zonnig, met temperaturen dan rond een graad of 20, dus duidelijk in koelere lucht en ook minder wind. De nacht naar zondag kan het fors afkoelen, 8, 9 graden landelijk. En zondag overdag zitten we dan weer in warmere lucht. Dan lopen de temperaturen weer op naar een graad of 3, 24. Maandag zelfs mogelijk 25 graden, maar dan meer wolken. Alvorens dan tegen dinsdag, woensdag een stormdepressie in onze buurt arriveert. Dan krijgen we een aantal echt wisselvallige dagen. Veel meer wind opnieuw en ook perioden met regen. Dat zou al een eerste tipje van de herfst kunnen worden.

en de zon in het duister belang. Zien de mensen omhoog waar de bergtop in het avondrood brandt.

0: Jimmy Frey, als een van onze, als man van de regio in de start van onze vrijdagse VBRO ontbijtshow. Een opname van Jimmy uit 1998 draaiden we nog een keer helemaal op het eind van de vrijdagse Sierra Madre. Was dat en zijn versie van deze Evergreen. We gaan naar 9 uur toe. Ik herhaal nog even dat je volgende dinsdag niet hoeft te schrikken als je ons even verliest. In de voormiddag al, late voormiddag, tegen de middag zou het ongeveer moeten zijn, volgens de planning, gaan onze uitzendingen gestaakt worden op FM 107.3 en ook op DAB+. In de grote wijde regio rond Brugge. En dat omwille van antennewerkzaamheden wegens ingrijpende renovatiewerkzaamheden aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Sint-Michiels Brugge. Moet er een en ander verplaatst worden, een en ander veranderd worden. De mast die moet een paar meter opschuiven en dat vraagt een volledige desactivering van al die apparatuur en antennes. Dus dat is afbreken en weer opbouwen. En we hopen dat zo vlug en zo vlot als maar mogelijk is te kunnen laten gebeuren. Onze technische ploeg die staat daar borg voor. En tegen de avond zou in ieder geval alles opnieuw up and running moeten zijn, zoals dat heet. Schrik dus niet volgende dinsdag 8 september. Dat ons ethersignaal wegvalt voor enige tijd. Je kan intussen overschakelen op de wifi-radio. Daar heb je ons als VBRO 2, als Brugse Radio of als Radio Brugs Ommeland. Je hebt onze eigen website www.brugseradio.be. Tal van radioportalen bieden ons programma aan. En dan hebben we natuurlijk niet in het minst die gratis krachtige luister-app. En die zal nu echt goed van pas komen. Die installeer je gratis op je smartphone. Zoek even naar Brugse Radio bij Google Play of in de App Store, mocht dat nog niet gebeurd zijn. Intussen zijn al vele tienduizenden mensen je voorgegaan en die kunnen dan probleemloos verder blijven luisteren via die app van de Brugse Radio. Ik wens je nog een fijne vrijdag en voor straks een heel leuk weekend.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Het blijft onduidelijk wat het motief was van de man die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een tas met babykleding. Volgens het laatste nieuws heeft de man aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders gaan na of dat verhaal klopt. Volgens de Belgische veiligheidsdiensten komen jongeren uit Noord-Frankrijk wel vaker naar ons land om geld te verdienen in het misdaadmilieu. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil daarom meer patrouilles inzetten van politie en militairen samen. In Tongeren-Borgloon heeft zich gisteravond een zware vechtpartij voorgedaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een viersterrenhotel. Drie mensen raakten zwaar gewond. De politie ontruimde het gebouw op bevel van de burgemeester. Er verbleven 300 gasten, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. De precieze aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. In de eerste helft van dit jaar waren bijna een kwart meer 66-plussers aan het werk dan in diezelfde periode in 2025. Dat meldt Acerta. De stijging komt vooral door de nieuwe pensioenbonus. Werknemers kunnen daardoor een hoger pensioen opbouwen als ze langer blijven werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Ruim 2% van alle werknemers was in de eerste helft van dit jaar ouder dan 66. Vorig jaar was dat nog maar 1,60%. 9 dagen na de zware overstromingen en aardverschuivingen in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn nog 2 arbeiders levend teruggevonden. De mannen van 30 en 45 jaar zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden arbeiders waren daar aan het werk toen de ramp gebeurde. Er zouden nog meer dan 100 mensen in de tunnel zijn. Het is niet duidelijk of ze nog leven. De reddingsoperatie gaat verder. Tot nog toe hebben de overstromingen aan zeker 1280 mensen het leven gekost. Duizenden anderen zijn als vermist opgegeven, onder wie ook 3 Belgen. Eerst is het nog droog, later gaat het regenen. Aan zee kan het stevig waaien. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. In het weekend krijgen we de zon opnieuw te zien. Morgen halen we 21 en zondag 24 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
3: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
4: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
5: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
4: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
1: met ook zanger Maiko, Corine.

0: Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: De Brugse Radio.

In Assebroek heeft Stad Brugge het wandel- en fietspad aan de ingang van natuurgebied Gemene Weidebeek tijdelijk afgesloten. Buurbewoners merkten daar de voorbije dagen meerdere Aziatische hoornaars op. Laag bij de grond, wat een risico vormt voor voorbijgangers. Een nest werd nog niet gevonden. Door de dichte begroeiing is de exacte locatie moeilijk te bepalen. De stad plaatste signalisatiebanden, een hek en waarschuwingsborden aan zowel de Lindelaan als de Zomerstraat. De stad vraagt bezoekers om de afsluiting te respecteren. Er gebeurden recent weer incidenten met Aziatische hoornaars. Het blijven erg gevaarlijke insecten. Brugge blijft intussen koploper in de strijd tegen de invasieve soort, met 3.222 vangsten dit voorjaar. CD&V-Kamerlid Nathalie Muilen vraagt opnieuw duidelijkheid over de structurele financiering van de twee Belgische mughelikopters. Zowel de heli uit Brugge als die uit Bras-sur-Lien wachten al jaren op een definitieve federale regeling. De Brugse mugheli, erkend binnen het 112-systeem en actief sinds 1986, vliegt vaak uit als snelheid cruciaal is of een locatie moeilijk bereikbaar. In maart bereikten ze zelfs 4 provincies op 1 dag. Muilen benadrukt dat achter de spectaculaire tv-beelden vooral artsen, verpleegkundigen en piloten schuilgaan die dag en nacht klaarstaan. Het dossier sleept al jaren aan. Minister Frank van den Broeke wacht nog op een advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, maar volgens Muilen mag dat geen excuus zijn om beslissingen uit te stellen. Ze vraagt een structurele federale financiering, zodat de organisatie niet telkens opnieuw middelen moet zoeken. Brugge krijgt deze winter een nieuwe stadslegende. Tijdens het laatste weekend van januari 2027 trekt een monumentale winterreus tot 8 meter hoog door de Brugse straten. Wie die reus wordt en welk verhaal hij draagt, ligt nog niet vast. Wintergloed kiest bewust voor een project waarbij Bruggelingen meedenken en meebouwen. Via een open oproep kunnen inwoners verhalen, herinneringen of zagen insturen. Die vormen de basis voor het artistieke team en voor Compagnie L'Homme de Boue, dat samen met de stad de reus bouwt. In House of Time, langs de Comvest, komt vanaf november een open atelier waar iedereen kan binnenlopen om mee te werken. Ook scholen doen mee met mini-maquettes en Brugse legendes. Tijdens het slotweekend van 30 en 31 januari 2027 wandelt de winterreus door Brugge, telkens eindigend op de Burg met winterterras en animatie. Alles is gratis en maakt deel uit van een bredere wintergloededitie, vol licht, sfeer en nieuwe culturele hoogtepunten. De politiezone Brugge heeft sinds deze week een nieuwe korpschef, Jean-Louis Dalle. De ervaren hoofdcommissaris is 56 en komt uit Roeselare. Hij begon symbolisch op 1 september, exact 11 jaar nadat hij startte bij politiezone Gavers. Dalle werkte eerder bij de Rijkswacht, de federale politie en de lokale politie van Middelkerke en leidde de voorbije jaren de zone Gavers. Hij wil de Brugse politie klaarstomen voor de toekomst en zit in op een vlot aanspreekbare, coachende stijl. Dalle benadrukt dat Brugge een zone is met zeer diverse uitdagingen. Voetbal, toerisme, cultuur en de gevangenis. Hij wil inzetten op kwalitatieve politiezorg, extra maatschappelijke inspecteurs en een politie op maat van de burger, met korte lijnen naar inwoners en ondernemers. Volgens Dalle is de zone klaar voor een doorstart na een moeilijke periode. Zijn voorganger Yves Rotti overleed plots in mei 2025. En tot slot nog dit. Tijdens de Zoete Grand Prix in Knokke-Heist in oktober gaat een uitzonderlijk stuk koninklijke autogeschiedenis onder de hamer. Een Cadillac Series 62 Convertible uit 1951.

1960, jarenlang deel van het Belgische Koninklijke Wagenpark. De wagen werd door koning Boudewijn gebruikt tijdens zijn blijde intredes begin de jaren 50. De auto kwam in 1951 vanuit New York aan in Antwerpen en werd uitgerust met vlaggenhouders voor officiële ceremonies. Opvallend, in 1976 werd de Cadillac verkocht voor amper 2500 Belgische frank. Vandaag staat er minder dan 55.000 kilometer op de teller en wordt die geschat op 40.000 tot 70.000 euro. De wagen is te bekijken op 7 en 8 oktober en wordt op 9 oktober geveild tijdens de zoete Conker's Auction by Broad Arrow, zonder minimumprijs.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Het blijft onduidelijk wat het motief was van de man die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een tas met babykleding. Volgens het laatste nieuws heeft de man aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders gaan na of dat verhaal klopt. Volgens de Belgische veiligheidsdiensten komen jongeren uit Noord-Frankrijk wel vaker naar ons land om geld te verdienen in het misdaadmilieu. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil daarom meer patrouilles inzetten van politie en militairen samen. In Tongeren Borgloon heeft zich gisteravond een zware vechtpartij voorgedaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een viersterrenhotel. Drie mensen raakten zwaar gewond. De politie ontruimde het gebouw op bevel van de burgemeester. Er verbleven 300 gasten, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. De precieze aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. In de eerste helft van dit jaar waren bijna een kwart meer 66-plussers aan het werk dan in diezelfde periode in 2025. Dat meldt Acerta. De stijging komt vooral door de nieuwe pensioenbonus. Werknemers kunnen daardoor een hoger pensioen opbouwen als ze langer blijven werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Ruim 2% van alle werknemers was in de eerste helft van dit jaar ouder dan 66. Vorig jaar was dat nog maar 1,60%. 9 dagen na de zware overstromingen en aardverschuivingen in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn nog 2 arbeiders levend teruggevonden. De mannen van 30 en 45 jaar zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden arbeiders waren daar aan het werk toen de ramp gebeurde. Er zouden nog meer dan 100 mensen in de tunnel zijn. Het is niet duidelijk of ze nog leven. De reddingsoperatie gaat verder. Tot nog toe hebben de overstromingen aan zeker 1280 mensen het leven gekost. Duizenden anderen zijn als vermist opgegeven, onder wie ook 3 Belgen. Eerst is het nog droog, later gaat het regenen. Aan zee kan het stevig waaien. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. In het weekend krijgen we de zon opnieuw te zien. Morgen halen we 21 en zondag 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Kokzijde is een 89-jarige man onwel geworden achter het stuur van zijn auto, waardoor hij op een boom is gereden in de Strandlaan. Vervolgens reed hij achteruit in de flank van een BMW, bestuurd door een 67-jarige man die in de richting van Veurne reed. De man van 89 raakte lichtgewond, de andere bestuurder bleef ongedeerd. Een jonge vrouw is gisteravond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in Isegem betrokken raakte bij een ongeval op het kruispunt van de Rozelaan met de Vlasbloemstraat. Ze botste op een ander voertuig. Een van hen verleende geen voorrang. De andere bestuurder, een jonge man, kwam er met de schrik van af. De jonge vrouw verloor even het bewustzijn en daarom kwam de mug ter plaatse. En in Zonnebeke, Wervik, Stade en Heuveland zijn deze week 13 PV's opgesteld bij nachtwinkels en exotische dagwinkels die na controles door de politie en de douane niet in orde bleken te zijn. Er werden vooral inbreuken vastgesteld op de rookwet. In Zonnebeke werd een winkel zonder vergunning gesloten en verzegeld. Op 3 locaties werden ook zo'n 13 kilogram illegale tabak, enkele duizenden illegale sigaretten en enkele dozen vloeistof voor e-sigaretten en vijpen gevonden.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Ah, echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van. van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Louwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
8: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
7: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
8: Ze smaakte zoet, zout. Ze smaakte naar de zon.
7: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
9: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
7: Voor 25 jaar Etropalshaus in Louwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
10: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
7: Met ook zanger Maiko, Corine.

Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.

0: heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds?
1: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch?
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
4: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be. Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag start al even zacht. Eigenlijk is het het verkeerde woord. We moeten zeggen even warm als gisteren. Want de temperatuur die zit op heel veel plekken vanochtend vroeg al op 20 graden. Alsjeblieft. Die warme lucht die wordt aangevoerd tussen een lage drukgebied in de buurt van IJsland en een hoge drukuitloper boven het zuiden van Europa. Die voeren met een stevige zuidwestelijke wind warme lucht aan, waardoor die temperaturen zo fors oplopen. Daarbij is het ook luchtwisselvallig, want er liggen ook storingen in de buurt. Ook vandaag weer veel wolken. Gaandeweg de dag ook veel wind. Die kan aan zee zelfs uithalen tot 70 km per uur. En er trekt ook een front door. In de loop van de dag tijdelijk een periode met wat verspreide lichte regen. Zal vooral ergens rond en kort na de middag het geval zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

meer patrouilles inzetten van politie en militairen samen. In Tongeren-Borgloon heeft zich gisteravond een zware vechtpartij voorgedaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een viersterrenhotel. Drie mensen raakten zwaar gewond. De politie ontruimde het gebouw op bevel van de burgemeester. Er verbleven 300 gasten, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. De precieze aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. In de eerste helft van dit jaar waren bijna een kwart meer 66-plussers aan het werk dan in diezelfde periode in 2025. Dat meldt Acerta. De stijging komt vooral door de nieuwe pensioenbonus. Werknemers kunnen daardoor een hoger pensioen opbouwen als ze langer blijven werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Ruim 2% van alle werknemers was in de eerste helft van dit jaar ouder dan 66. Vorig jaar was dat nog maar 1,60%. 9 dagen na de zware overstromingen en aardverschuivingen in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn nog 2 arbeiders levend teruggevonden. De mannen van 30 en 45 jaar zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden arbeiders waren daar aan het werk toen de ramp gebeurde. Er zouden nog meer dan 100 mensen in de tunnel zijn. Het is niet duidelijk of ze nog leven. De reddingsoperatie gaat verder. Tot nog toe hebben de overstromingen aan zeker 1280 mensen het leven gekost. Duizenden anderen zijn als vermist opgegeven, onder wie ook 3 Belgen. Eerst is het nog droog, later gaat het regenen. Aan zee kan het stevig waaien. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. In het weekend krijgen we de zon opnieuw te zien. Morgen halen we 21 en zondag 24 graden.

De man van de regio, Erik de Klerk, uiteraard veel beter bekend als Ricky Gordon. In de jaren 70 had hij een paar absolute toppers, Europese hits zelfs, zoals Such a Night, weet je nog wel. Maar deze Teddy Bear was destijds ook een voormalige Miamigo lieveling. 1975 was het. Dit 45 toerenplaatje nog een keer in de staart van onze vrijdagvoormiddag hier bij de Brugse Radio. Richting het allereerste middagnieuws en de vrijdagse portie zomergroetjes van en met Rudy Meins. Zometeen tussen 12 en 1. Smakelijk!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïnetest. Hij werd op 4 augustus voorlopig geschorst nadat in juni cocaïne in zijn staal was gevonden. Kyrgios heeft die sanctie aanvaard. Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pathoekenweg 96.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum.
5: Portuguesa fica bem. Pão e vinho sobre a mesa.
1: Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen.
1: Dina Rodriguez.

Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

zomerse muziek, nog de hele zomer lang tot 18 september. Ja, inderdaad, wat betreft deze zomergroetjes. Dit was Samba de Janeiro van Bellini.

0: gepakt.
1: Ja, de zomer zat een klein beetje in een dipje. Maar wat betreft het weekend ziet dat er toch redelijk zomers uit, moet ik zeggen. Dus dat belooft. Goedemiddag, het is vrijdag vandaag. We hebben zoals altijd contact met nonkel Erik. Straks gaan we eens kijken of dat ook weer lukt vandaag. En we hebben bezoek van Erik Flenders. Het is te zeggen, het is een opname die we deden een paar jaar geleden met hem over een duet die hij ooit opnam met wijlen Margriet Hermans. En dat liedje heet Nu weet ik dat liefde een doelwoord is.
2: Zomergroetjes, alleen maar zonnige muziek.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Maiko.
4: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
5: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
6: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: We krijgen vanmiddag te maken met eerst wat regen. Er trekt een front door. Dat front dat zorgt voor veel wolken en tijdelijk wat lichte regen. Zullen geen grote hoeveelheden zijn. 1 à 2 liter water per vierkante meter kan er vallen. En daarmee hebben we het dan wel gehad. En ook de wind neemt in de loop van de middag geleidelijk af. Eerst trekt hij nog wat aan. Op nadering en doortocht van dat frontje kan het fors waaien. Maar daarna moet hij wat afzwakken en naar een west- tot noordwestelijke hoek terugkeren. Tegen het eind van de middag zijn dan heel geleidelijk aan wat voorzichtige opklaringen mogelijk. Maar het zou best lang kunnen duren voor die ons echt gaan bereiken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
11: Allee, iedereen aan tafel, me gaan de soep iets hebben. Smakelijk en ziet hij een mondje niet verbrand, mens hun.

In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïne.

0: Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand, omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden.
1: Zomergroetjes met Rudy.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: We vangen vandaag twee Vlaamse artiesten in één klap. Margriet Hermans zong ooit samen met Erik Vlaanders Nu weet ik en Erik komt vandaag vertellen in Voor het voetlicht hoe zo'n nummer nu eigenlijk tot stand kwam.
2: Ik heb me daar intussen drie duetten al opgenomen.
1: Is dat zo?
2: Ja, ik heb me daar drie duetten opgenomen in het verleden. Nu is het zo, nu weet ik dat liefde een doewoord is. Is eigenlijk duetten dat misschien het meest van de drie gescoord heeft. Ja. We hebben heel lang daarmee in de hitlijsten gestaan.

0: is ook vaak gedraaid geweest op televisie, op radio. Ja, op alle zenders is het eigenlijk gedraaid geweest. Een liedje dat John Terra voor ons had geschreven.
1: Is zo?
0: Ja, ja? Is een compositie van John Terra. Susie Baals heeft de tekst geschreven. Ja, we vonden het een leuk liedje. En als we samen optreden, dan doen we het nog steeds.
1: Dat want geloof ik,
0: het,
1: ja.
0: Het is en blijft een heel leuk liedje. Ja. Ook na de optredens toe. Het is zo, we doen ook vaak optreden samen. Dus bijvoorbeeld 45 minuten Erik Vlaanders, 45 minuten Margriet Hermans.
1: Ja?
0: Na afloop doen we dan, na Margriet haar optreden, doen we dan nog twee duetjes gewoon.
1: Ja.
0: Mm-hmm. En dan sluiten we altijd af met nu weet ik dat liefde een doelwoord is.
1: Okay.
0: En dat merk je ook nog steeds aan het publiek. De mensen kennen het liedje nog.
1: Mm-hmm.
0: Ja, de mensen houden ook van dat ding zo. Van
1: leuk ritme.
0: Ja, iets heel spontaan. En ja, het slaat in.
1: Het gaat vanzelf, bijna.
0: Ja, zo is dat, ja.
1: Zo moet het ook, hè. Goed, we gaan Margriet erbij denken. Want jij bent er natuurlijk live en levendig.
0: Ja, Margriet is thuis, denk ik.
1: Zo is dat. Maar in het liedje staat uiteraard netjes erop zoals het hoort. Nu weet ik dat liefde een doelwoord is. Een van de langste titels, denk ik, uit de Vlaamse show.
0: Ja, dat is wel een lange titel, hè. Ja. Maar het is eigenlijk toch wel een titel. Ja, je moet er maar eens over nadenken.

In de loop van de dag gaan we naar 22-23. En dat gaat gepaard met vooral heel veel wind. Die wind die is echt op het voorplan aanwezig, komt uit het zuidwesten, kan aan zee naar 6-7 voorgaan, met zelfs pieken tot 70 km per uur. Veel wolken, geleidelijk ook wat lichte regen of een bui, zeker rond de middag, want dan trekt een storing door met wat lichte regen. Kan een 1-2 liter water per vierkante meter opleveren. Nadien neemt dan de wind af, draait naar west-noordwest en wordt het weer droog. Het eind van de middag toe komen er opklaringen binnen en die kunnen dan vanavond en vannacht echt wel breed gaan uitvallen. Heel veel opklaringen, brede opklaringen, met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 15. Dan krijgen we vervolgens morgen een zonnige start. Blijft ook de hele dag zonnig, met temperaturen dan rond een graad of 20, dus duidelijk een koelere lucht en ook minder wind. De nacht naar zondag kan het fors afkoelen, 8-9 graden landelijk. En zondag overdag zitten we dan weer in warmere lucht. Dan lopen de temperaturen weer op naar een graad of 3-24. Maandag was mogelijk 25 graden, maar dan meer wolken. Alvorens dan tegen dinsdag, woensdag een stormdepressie in onze buurt arriveert. Dan krijgen we een aantal echt wisselvallige dagen. Veel meer wind opnieuw en ook perioden met regen. Dat zou al een eerste tipje van de herfst kunnen worden.

Sinds een paar maanden is ze definitief vertrokken uit Nederland. Ze voelt zich niet meer veilig in dat land waarvoor ze ooit het Songfestival won. Weet je nog, met de Troubadour. Nu woont ze in Israël bij haar kinderen. Kameraad was dit van Lenny uit 89. Zit erop deze vrijdagse aflevering. We zijn er graag maandag uiteraard terug voor nog meer zomerse muziek en de zomergroetjes die nog loopt tot 18 september aanstaande. Ik wens je alvast een heel fijn en zonnig weekend.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïnetest. Hij werd op 4 augustus voorlopig geschorst nadat in juni cocaïne in zijn staal was gevonden. Kyrgios heeft die sanctie aanvaard. Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
3: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tassen koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattenkoeweg 96.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
6: Zing en laat.
5: Rodriguez.

En top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Zondag is het in Brugge en dan meer bepaald op het zand. Tijd voor een jaarlijkse traditie. De eerste zondag van september, de Brugse Kaasmarkt. Ook present op de Brugse Kaasmarkt, naast een enorme stand van de nieuwe hoofdsponsor Oudendijk, ook voormalige kaasambassadeurs van die Brugse Kaasmarkt. Een van hen is chef Olivier Montbalieu, de Brugse chef die zijn gekende restaurant heeft aan de Scheepsdalenbrug, namelijk La Tache. Hij zal de passanten daar ook verwennen met een heerlijk culinair hapje.
1: Ik ga dus een pastel de nata maken. Dat is een soort van Portugees gebakje, maar dan natuurlijk met de Oudendijk Royal. Dat is in feite de beste kaas, waar dat ze ook een prijs mee gewonnen hebben in Amerika als beste kaas van eerste keer ter wereld. Dus ik probeer er natuurlijk wel gebruik van te maken om met deze kaas, in feite zijn ook hun oudste kaas dat ze aanbieden, daarmee een hapje te maken. Ik ga dat ook met een afwerken met een chutney van tomaat en dan wat graantjes van mosterd.
2: Als chef, man die in de keuken staat iedere dag, die Oudendijk kaas, hoe is dat tot bij u gekomen? Kende u die kaas al of is het aangereikt?
1: Het is aangereikt, want we hebben natuurlijk altijd heel veel met Bruggekaas gewerkt. En daar staan we natuurlijk enorm achter. Maar als er een nieuwe hoofdsponsor komt, dan gaan we dat met twee armen omarmen.
2: Hoe gaat het dan in zijn werk? Eerst proef je daarvan als chef?
1: Inderdaad, dat is de eerste keer het assortiment te bekijken. En dan probeer ik toch wel natuurlijk met de meest culinaire kaas te werken. En dan beginnen we te brainstormen in feite. Of ik brainstorm, want ik ben solo. Ja. Dus ik probeer alles ook al in te doen in de keuken. En dat is natuurlijk ik ga niet zeggen een studie. Maar je moet ook rekening houden met verschillende factoren. Dus je hebt het weer. Die kan van eerst keer omslaan. Je kan iets maken in feite die goed is, zowel als het warm is of als het druipelige slecht weer wordt.
2: Dus we zullen ervan kunnen proeven op de volgende editie van de Kaasmarkt. Dat wordt uiteraard voor de mensen die culinair geïnteresseerd zijn iets om naar uit te kijken. Maar er is veel meer op die Kaasmarkt, want er wordt eigenlijk, als we dat zo mogen zeggen, met prijzen gegooid.
1: Inderdaad, Oudendijk zal zeker uitpakken. Ze gaan een volledig podium maken. Ze komen af met 15 mensen. Dus de Nederlanders niet te onderschatten. Ze gaan 500 zakken uitdelen aan een kleine kostprijs waar dat heel onder assortiment in zit. Ook nog een paar verrassingen zullen daarin zitten. Maar de grootste verrassing is in feite dat er om de 50 zakken een cadeaubon in zit. Of een diner tenminste voor twee personen ter waarde van €150 in mijn restaurant La Tache.
2: Dus dat zijn allemaal mensen die meer dan verweld zullen worden.
1: Inderdaad. Dus iemand die zo'n prijs wint, die kan ik garanderen dat hij een zalige avond zal beleven bij mij.
2: Tot slot, gekende zaak, zicht op de Scheepsdalenbrug. Hoe lang zijn jullie daar al actief?
1: Ik ben er nog maar 22 jaar.
2: Maar nog altijd met heel veel liefde in de keuken.
1: Absoluut. Ik heb mijn concept een beetje veranderd in feite, zodanig dat ik alles alleen kan doen. En ik ben in feite een salonrestaurant of huiskamerrestaurant geworden. Waar ik ongeveer 10 à 12 personen maximum doe. Maar dan, ik ben ook sommelier van opleiding. Dus ik doe in feite de wijnen en de keuken tegelijkertijd. Maar bij mij ben je echt te gast.
2: Veel succes nog.
1: Dank u wel.

0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
1: Jouw stem, jouw glimlach op je mond, jij bent zo.
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
5: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: De Brugse Radio.

In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïnetest. Hij werd op 4 augustus voorlopig geschorst nadat in juni cocaïne in zijn staal was gevonden. Kyrgios heeft die sanctie aanvaard. Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden.

0: masker, ik wil jou oprecht.
1: Alle gouden hits van jaar tot jaar. De Brugse Radio.

In de loop van de dag gaan we naar 22-23. En dat gaat gepaard met vooral heel veel wind. Die wind die is echt op het voorplan aanwezig, komt uit het zuidwesten, kan aan zee naar 6-7 bevoorgaan, met zelfs pieken tot 70 km per uur. Veel wolken, geleidelijk ook wat lichte regen of een bui, zeker rond de middag, want dan trekt een storing door met wat lichte regen. Kan een 1-2 liter water per vierkante meter opleveren. Nadien neemt dan de wind af, draait naar west-noordwest en wordt het weer droog. Het eind van de middag toe komen er opklaringen binnen en die kunnen dan vanavond en vannacht echt wel breed gaan uitvallen. Heel veel opklaringen, brede opklaringen, met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 15. Dan krijgen we vervolgens morgen een zonnige start. Blijft ook de hele dag zonnig, met temperaturen dan rond een graad of 20, dus duidelijk een koelere lucht en ook minder wind. De nacht naar zondag kan het fors afkoelen, 8-9 graden landelijk. En zondag overdag zitten we dan weer in warmere lucht. Dan lopen de temperaturen weer op naar een graad of 3-24. Maandag was mogelijk 25 graden, maar dan meer wolken. Alvorens dan tegen dinsdag, woensdag een stormdepressie in onze buurt arriveert. Dan krijgen we een aantal echt wisselvallige dagen. Veel meer wind opnieuw en ook perioden met regen. Dat zou al een eerste tipje van de herfst kunnen worden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren er deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïnetest. Hij werd op 4 augustus voorlopig geschorst nadat in juni cocaïne in zijn staal was gevonden. Kyrgios heeft die sanctie aanvaard. Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
6: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
7: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
6: met ook zanger Maiko. Kom

matiné show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matiné show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk. Ik ben iemand die graag op zoek gaat in het grote archief hier bij VBRO naar gekende nummers, maar dan eens in een andere versie. Dat doe ik hier af en toe wel eens. En Eddy Govert die zit erbij. Ik heb een nummer gevonden, geschreven door Bobby Aanschoepen en Louis Barrett. En toen we het samen beluisterden, zei je meteen van, ja, ik ken het nummer uiteraard wel, maar deze versie ken ik niet.
4: Nee, klopt, inderdaad. Ik wist ook trouwens niet dat dat bekende liedje, Ik Geloof, is het, hè? Dus een liedje wat door Jimmy Frey is gezongen. Doorgebroken feitelijk. Zijn carrière is doorgebroken dankzij dat nummer. Dat was een nummer wat meedeed aan Eurosong in voorbereiding voor de afvaardiging van het Eurovisie Songfestival.
3: In 1967.
4: In 67, zie maar eens. Maar ik wist niet, absoluut niet, dat het een liedje was geschreven door Bobby Aanschoepen en Louis Barrett. Twee mensen die in die jaren enorm succesvol waren met liedjes en optredens. En zo.
3: En die zich beide eigenlijk een beetje in het humoristische genre bevonden, hè?
4: Ja, eigenlijk wel, hè, want Bobby Aanschoepen was bekend als de zingende fluiter of de fluitende zanger. Het zou wel een van de twee zijn. Maar dit is een, wat je noemt, een ernstig liedje, hè?
3: Een zeer ernstig liedje. En eigenlijk een beetje een tijdsgeestverhaal, denk ik.
4: Ja, en ook waarschijnlijk speciaal geschreven voor de artiest. Om een beetje te shockeren ook, want ik herinner mij dat Jimmy Frey toen optrad met een groot kruis op zijn blote borst. En iedereen zei zo van, god, dat is nogal expliciet zo in die tijd. Voor, ja, we spreken over 67. De tijdsgeest was helemaal anders. Beetje strakker ook. Je mocht niet veel doen of het was over de schreef. Maar Jimmy Frey, ja, brak door. En choqueerde misschien een beetje Vlaanderen toen, op de televisie, wit zwart nog.
3: Vooral door te zeggen, ik geloof dat God de Vader ons vergeten is, denk ik.
4: Ja, dat ook al, hè. Men vond dat bijna een blamage, dat hij alles in twijfel trok zo en alles op de keper. Maar ja, kijk, heeft er toch zijn hit aan overgehouden. Hè.
3: En dan zo'n goede 10 jaar later kwam deze versie van Bobby Aanschoepen.
5: Ik

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans en met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt.
2: Even wat tijd. Laat de
0: doel. Met ook van de partij Maiko.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste cousin.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We krijgen vanmiddag te maken met eerst wat regen. Er trekt een front door. Dat front dat zorgt voor veel wolken en tijdelijk wat lichte regen. Zullen geen grote hoeveelheden zijn. 1 à 2 liter water per vierkante meter kan er vallen. En daarmee hebben we het dan wel gehad. En ook de wind neemt in de loop van de middag geleidelijk af. Eerst trekt hij nog wat aan. Op nadering en doortocht van dat frontje kan het fors waaien. Maar daarna moet hij wat afzwakken en naar een west- tot noordwestelijke hoek terugkeren. Tegen het eind van de middag zijn dan heel geleidelijk aan wat voorzichtige opklaringen mogelijk. Maar het zou best lang kunnen duren voor die ons echt gaan bereiken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïnetest. Hij werd op 4 augustus voorlopig geschorst nadat in juni cocaïne in zijn staal was gevonden. Kyrgios heeft die sanctie aanvaard. Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Poelkapelle gebeurde deze voormiddag een ongeval met 2 wagens tijdens een inhaalmanoeuvre op de Brugseweg een paar honderd meter voorbij de Lekkerboterbeek. Een eerste wagen bestuurd door een 50er wou plots links afslaan naar zijn woning. Net op dat moment stak een 27-jarige bestuurder uit Kortrijk de wagen voorbij en kwam het tot een botsing. De man uit Kortrijk raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. In Knokke zijn na een juwelendiefstal 5 mensen aangehouden. Meerdere verdachten gingen er woensdag bij een juwelier in Knokke er vandoor met 2 juwelen, samengoed voor een waarde van €22.000. Dankzij ANPR-camera's en snelle informatieuitwisseling met de politiezone Sint-Niklaas kon korte tijd later de vluchtwagen, een huurwagen, onderschept worden in Sint-Niklaas. De 5 inzittenden werden gearresteerd. Het gaat om 3 vrouwen en 2 mannen met Spaanse, Portugese, Colombiaanse en Nigeriaanse nationaliteit. Ze zijn tussen de 26 en 58 jaar oud. De onderzoeksrechter in Brugge heeft de 5 aangehouden op verdenking van diefstal en deelname aan een vereniging. Ze verschijnen dinsdag voor de raadkamer. In Kokzijde is een 89-jarige man onwel geworden achter het stuur van zijn auto, waardoor hij op een boom is gereden in de Strandlaan. Vervolgens reed hij achteruit in de flank van een BMW, bestuurd door een 67-jarige man die in de richting van Veurne reed. De man van 89 raakte lichtgewond, de andere bestuurder bleef ongedeerd. De jonge vrouw is gisteravond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in Isegem betrokken raakte bij een ongeval op het kruispunt van de Rozenlaan met de Vlasbloemstraat. Ze botste op een ander voertuig, een van hen verleende geen voorrang. De andere bestuurder, een jonge man, kwam er met de schrik van af. De jonge vrouw verloor even het bewustzijn en daarom kwam de mug ter plaatse. En in Zonnebeke, Wervik, Stade en Heuveland zijn deze week 13 PV's opgesteld bij nachtwinkels en exotische dagwinkels die na controles door de politie en de douane niet in orde bleken te zijn. Er werden vooral inbreuken vastgesteld op de rookwet. In Zonnebeke werd een winkel zonder vergunning gesloten en verzegeld. Op 3 locaties werden ook zo'n 13 kilogram illegale tabak, enkele duizenden illegale sigaretten en enkele dozen vloeistof voor e-sigaretten en vijpen gevonden.
1: La, la, la, la. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar
3: Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterfelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
5: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
4: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
6: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé de Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.

0: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
1: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
3: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parquet opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parquet vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee-Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Het is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De storm na het ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe in Brugge is nog lang niet gaan liggen. Verschillende bronnen spraken al over toxisch leiderschap en pestgedrag binnen de directiestructuur van Musea Brugge. Maar dat ontkent het stadsbestuur in een officiële mededeling. Volgens de stad klopt het beeld dat in sommige media geschetst wordt niet met de informatie waarover het beschikt. Er waren 17 contactnames bij vertrouwenspersonen, maar geen enkele formele klacht over pestgedrag of toxisch leiderschap. De signalen die wel binnenkwamen gaan volgens de preventieadviseur vooral over de veranderingsprocessen binnen Musea Brugge. Verhoogde werkdruk, onzekerheid over taken en verantwoordelijkheden. Een recente welzijnsbevraging toont evenmin aanwijzingen voor toxisch leiderschap. De stad blijft achter Strubbe staan en wenst haar alle succes in de toekomst. Strubbe zelf ontkent de aantijgingen en benadrukt dat er veel vertrouwen is in de collega's en het lopende herstructureringstraject. Het gemeenschapsonderwijs zet de voormalige schoolsite aan Spiegelrij 15 opnieuw in de etalage. Een eerste verkoopronde begint dit jaar, toen met een instelprijs van 4,4 miljoen euro leverde geen biedingen op. Daarom wordt de prijs nu gehalveerd tot 2,2 miljoen euro in de hoop wel geïnteresseerden over de streep te trekken. Op de site van zo'n 3000 vierkante meter groot en deels beschermd erfgoed uit 1762 huisde ooit een jezuïetencollege en later de Impact Basisschool. Sinds maart 2025 staat het gebouw leeg. Een koper moet rekening houden met duidelijke voorwaarden. Behoud van waardevolle gebouwdelen, versterking van patio en groenzones, ondergrondse parkeervoorzieningen en een herbestemming richting wonen. Liefst gecombineerd met buurtondersteunende functies. De verkoop verloopt via Vlabel. Kandidaten kunnen bieden tot eind november. Op 7 december volgt de nieuwe verkoopzitting. In Brugge staat september helemaal in het teken van de rijen. Naast het rijenfestival is er Waterwijs met als blikvanger Steiger. Een tijdelijk kunstponton van zo'n 100 meter lang dat van 4 tot 20 september langs de Predikherenrij ligt. De lichthellende loopbruggen brengen bezoekers letterlijk tot boven het wateroppervlak en tonen hoe het waterpeil natuurlijk schommelt. Vanaf het ponton zie je 3 kunstwerken die elke thema water belichten. Het project moet de inwoners vooral dichter bij het water brengen. De installatie sluit aan bij het rijenfestival thema Stroom en is dagelijks vrij te bezoeken van 9 tot 22 uur. In Sint-Andries aan de Doornstraat hangt sinds kort een vernieuwd en permanent toegankelijk AED-toestel. Het Onze Lieve Vrouw Hemelvaartinstituut en basisschool De Zesprong vervingen samen het oude toestel aan hun hoofdingang. Dankzij een stedelijke subsidie is de defibrillator nu 7 dagen op 7 beschikbaar voor buurtbewoners, passanten en bezoekers. Cruciaal bij een acute hartstilstand waar elke minuut telt. Door het toestel aan de gevel van de school te hangen, blijft levensreddende hulp binnen handbereik in een drukke woonwijk. Brugge wil het AED-netwerk verder uitbreiden en biedt daarom subsidies aan wie een toestel publiek toegankelijk maakt. Tot slot nog een uittip, want dit weekend is er niet alleen het Rijenfestival, maar kan je op zondag ook naar de Kaasmarkt op 't Zand. Voor de 16e editie wordt het plein vanaf 9:30 gevuld met honderden kaassoorten, lekkernijen, lokale brouwerijen, een wijn- en champagnebar en een flinke portie muzikale ambiance. Vanaf 10:00 zorgen 5 blaaskapellen voor sfeer. Nieuw dit jaar is onder meer de komst van influencer Steffi Merci voor een meet and greet. En 4 voormalige kaasambassadeurs, Bistro Rombaud, Restaurant Floris, La Tache en Local by Cocovin, bereiden verfijne kaasgerechtjes. Het goede doel is opnieuw Mugheli, de helikopterdienst die levens redt.
0: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
1: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombaud, Floris, Cocovin en La Tache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
6: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
8: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
7: met ook zanger Maiko, Corina.

Matineeshow in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matineeshow in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt.
2: En even wat bij. Laat het los.
0: Met ook van de partij Michael.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou,
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 150935.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste cousin.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Krijgen vanavond en vannacht met meer opklaringen te maken. Duidelijk meer opklaringen. Het klaart verderop. Tegen het eind van de nacht is het zelfs licht bewolkt tot helder geworden. Met temperaturen die zakken naar een graad of 15 bij een afnemende en naar west tot noordwest draaiende wind. Helemaal verdwenen zal die zeker nog niet zijn. De bedoeling is dat hij dan in de loop van zaterdag ook verder afneemt en dat het dan echt wel een zonnige dag wordt. Maar vanavond, vannacht dus, geleidelijk afnemende wind met temperaturen die nog zacht blijven, met een breed opgeklaarde hemel tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: beste muziek voor het Brugse Ommeland.
1: De Brugse Radio.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.
1: Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parket opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parket vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee-Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Er is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.

uit. De komende dagen voor het weekend meer bepaald is, zien er goed uit. Zoals zaterdag en zondag veel zon, maar we zitten telkens wel in een andere luchtsoort. Zaterdag zitten we duidelijk in een koelere luchtsoort. Temperaturen gaan er een stuk naar omlaag, met minima, die dan rond een graad of 20, 21 zitten. Maar met heel veel zon en een flink afgenomen wind uit de noordwestelijke, westelijke hoek. Dat loopt dan uit op een frisse nacht. Zaterdag op zondag kan de temperatuur landinwaarts onder de 10 graden terechtkomen. Maar zondag overdag komen we dan weer in warmere lucht terecht en gaan de temperaturen weer omhoog. We kunnen dan gemakkelijk zelfs richting 3, 24 graden gaan met veel zon. Ook maandag nog een warme dag, 25 graden zelfs, maar de bewolking neemt toe en dan belooft toch wel een ander weerbeeld op te duiken. Dat midden volgende week trekt de stormdepressie in onze buurt dichtbij en kan er toch wel meer regen en meer wind gaan vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parquet opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parquet vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee-Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Er is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De storm na het ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe in Brugge is nog lang niet gaan liggen. Verschillende bronnen spraken al over toxisch leiderschap en pestgedrag binnen de directiestructuur van Musea Brugge. Maar dat ontkent het stadsbestuur in een officiële mededeling. Volgens de stad klopt het beeld dat in sommige media geschetst wordt niet met de informatie waarover het beschikt. Er waren 17 contactnames bij vertrouwenspersonen, maar geen enkele formele klacht over pestgedrag of toxisch leiderschap. De signalen die wel binnenkwamen gaan volgens de preventieadviseur vooral over de veranderingsprocessen binnen Musea Brugge. Verhoogde werkdruk, onzekerheid over taken en verantwoordelijkheden. Een recente welzijnsbevraging toont evenmin aanwijzingen voor toxisch leiderschap. De stad blijft achter Strubbe staan en wenst haar alle succes in de toekomst. Strubbe zelf ontkent de aantijgingen en benadrukt dat er veel vertrouwen is in de collega's en het lopende herstructureringstraject. Het gemeenschapsonderwijs zet de voormalige schoolsite aan Spiegelrij 15 opnieuw in de etalage. Een eerste verkoopronde begin dit jaar, toen met een instelprijs van 4,4 miljoen euro leverde geen biedingen op. Daarom wordt de prijs nu gehalveerd tot 2,2 miljoen euro in de hoop wel geïnteresseerden over de streep te trekken. Op de site van zo'n 3000 vierkante meter groot en deels beschermd erfgoed uit 1762 huisde ooit een jezuïetencollege en later de Impact Basisschool. Sinds maart 2025 staat het gebouw leeg. Een koper moet rekening houden met duidelijke voorwaarden. Behoud van waardevolle gebouwdelen, versterking van patio en groenzones, ondergrondse parkeervoorzieningen en een herbestemming richting wonen. Liefst gecombineerd met buurtondersteunende functies. De verkoop verloopt via Vlabel. Kandidaten kunnen bieden tot eind november. Op 7 december volgt de nieuwe verkoopzitting. In Brugge staat september helemaal in het teken van de rijen. Naast het rijenfestival is er Waterwijs met als blikvanger Steiger. Een tijdelijk kunstponton van zo'n 100 meter lang dat van 4 tot 20 september langs de Predikherenrij ligt. De lichthellende loopbruggen brengen bezoekers letterlijk tot boven het wateroppervlak en tonen hoe het waterpeil natuurlijk schommelt. Vanaf het ponton zie je 3 kunstwerken die elke thema water belichten. Het project moet de inwoners vooral dichter bij het water brengen. De installatie sluit aan bij het Rijenfestival thema Stroom en is dagelijks vrij te bezoeken van 9 tot 22 uur. In Sint-Andries aan de Doornstraat hangt sinds kort een vernieuwd en permanent toegankelijk AED-toestel. Het Onze Lieve Vrouw Hemelvaartinstituut en basisschool De Zesprong vervingen samen het oude toestel aan hun hoofdingang. Dankzij een stedelijke subsidie is de defibrillator nu 7 dagen op 7 beschikbaar voor buurtbewoners, passanten en bezoekers. Cruciaal bij een acute hartstilstand waar elke minuut telt. Door het toestel aan de gevel van de school te hangen, blijft levensreddende hulp binnen handbereik in een drukke woonwijk. Brugge wil het AED-netwerk verder uitbreiden en biedt daarom subsidies aan wie een toestel publiek toegankelijk maakt. Tot slot nog een uittip, want dit weekend is er niet alleen het Rijenfestival, maar kan je op zondag ook naar de Kaasmarkt op het Zand. Voor de 16e editie wordt het plein vanaf 9:30 gevuld met honderden kaassoorten, lekkernijen, lokale brouwerijen, een wijn- en champagnebar en een flinke portie muzikale ambiance. Vanaf 10:00 zorgen 5 blaaskapellen voor sfeer. Nieuw dit jaar is onder meer de komst van influencer Steffi Merci voor een meet and greet. En 4 voormalige kaasambassadeurs, Bistro Rombo, Restaurant Floris, La Tache en Local by Coco Vin, bereiden verfijne kaasgerechtjes. Het goede doel is opnieuw Mugheli, de helikopterdienst die levens redt.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en La Tache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
4: De Lange Muur.
1: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
4: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
1: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
4: De Lange Muur.
1: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
4: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
5: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Krijgen vanavond en vannacht met meer opklaringen te maken. Duidelijk meer opklaringen. Het klaart verderop. Tegen het eind van de nacht is het zelfs licht bewolkt tot helder geworden. Met temperaturen die zakken naar een graad of 15 bij een afnemende en naar west tot noordwest draaiende wind. Helemaal verdwenen zal die zeker nog niet zijn. De bedoeling is dat hij dan in de loop van zaterdag ook verder afneemt en dat het dan echt wel een zonnige dag wordt. Maar vanavond, vannacht dus, geleidelijk afnemende wind met temperaturen die nog zacht blijven, met een breed opgeklaarde hemel tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parquet opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parquet vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee-Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Er is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.

het eind van de middag toe komen er opklaringen binnen. En die kunnen dan vanavond en vannacht echt wel breed gaan uitvallen. Heel veel opklaringen, brede opklaringen. Met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 15. Dan krijgen we vervolgens morgen een zonnige start. Blijft ook de hele dag zonnig. Met temperaturen dan rond een graad of 20. Dus duidelijk een koelere lucht en ook minder wind. De nacht naar zondag kan het fors afkoelen, 8, 9 graden landelijk. En zondag overdag zitten we dan weer in warmere lucht. Dan lopen de temperaturen weer op naar een graad of 3, 24. Maandag was mogelijk 25 graden, maar dan meer wolken. Alvorens dan tegen dinsdag, woensdag een stormdepressie in onze buurt arriveert. Dan krijgen we een aantal echt wisselvallige dagen. Veel meer wind opnieuw en ook perioden met regen. Dat zou al een eerste tipje van de herfst kunnen worden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parquet opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parquet vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee-Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Er is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De storm na het ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe in Brugge is nog lang niet gaan liggen. Verschillende bronnen spraken al over toxisch leiderschap en pestgedrag binnen de directiestructuur van Musea Brugge. Maar dat ontkent het stadsbestuur in een officiële mededeling. Volgens de stad klopt het beeld dat in sommige media geschetst wordt niet met de informatie waarover het beschikt. Er waren 17 contactnames bij vertrouwenspersonen, maar geen enkele formele klacht over pestgedrag of toxisch leiderschap. De signalen die wel binnenkwamen gaan volgens de preventieadviseur vooral over de veranderingsprocessen binnen Musea Brugge. Verhoogde werkdruk, onzekerheid over taken en verantwoordelijkheden. Een recente welzijnsbevraging toont evenmin aanwijzingen voor toxisch leiderschap. De stad blijft achter Strubbe staan en wenst haar alle succes in de toekomst. Strubbe zelf ontkent de aantijgingen en benadrukt dat er veel vertrouwen is in de collega's en het lopende herstructureringstraject. Het gemeenschapsonderwijs zet de voormalige schoolsite aan Spiegelrij 15 opnieuw in de etalage. Een eerste verkoopronde begint dit jaar, toen met een instelprijs van 4,4 miljoen euro leverde geen biedingen op. Daarom wordt de prijs nu gehalveerd tot 2,2 miljoen euro in de hoop wel geïnteresseerden over de streep te trekken. Op de site van zo'n 3000 vierkante meter groot en deels beschermd erfgoed uit 1762 huisde ooit een jezuïetencollege en later de Impact Basisschool. Sinds maart 2025 staat het gebouw leeg. Een koper moet rekening houden met duidelijke voorwaarden. Behoud van waardevolle gebouwdelen, versterking van patio en groenzones, ondergrondse parkeervoorzieningen en een herbestemming richting wonen. Liefst gecombineerd met buurtondersteunende functies. De verkoop verloopt via Vlabel. Kandidaten kunnen bieden tot eind november. Op 7 december volgt de nieuwe verkoopzitting. In Brugge staat september helemaal in het teken van de rijen. Naast het rijenfestival is er Waterwijs, met als blikvanger Steiger. Een tijdelijk kunstponton van zo'n 100 meter lang, dat van 4 tot 20 september langs de Predikherenrij ligt. De lichthellende loopbruggen brengen bezoekers letterlijk tot boven het wateroppervlak en tonen hoe het waterpeil natuurlijk schommelt. Vanaf het ponton zie je 3 kunstwerken die elke thema water belichten. Het project moet de inwoners vooral dichter bij het water brengen. De installatie sluit aan bij het Rijenfestivalthema Stroom en is dagelijks vrij te bezoeken van 9 tot 22 uur. In Sint-Andries aan de Doornstraat hangt sinds kort een vernieuwd en permanent toegankelijk AED-toestel. Het Onze Lieve Vrouw Hemelvaartinstituut en basisschool De Zesprong vervingen samen het oude toestel aan hun hoofdingang. Dankzij een stedelijke subsidie is de defibrillator nu 7 dagen op 7 beschikbaar voor buurtbewoners, passanten en bezoekers. Cruciaal bij een acute hartstilstand waar elke minuut telt. Door het toestel aan de gevel van de school te hangen, blijft levensreddende hulp binnen handbereik in een drukke woonwijk. Brugge wil het AED-netwerk verder uitbreiden en biedt daarom subsidies aan wie een toestel publiek toegankelijk maakt. Tot slot nog een uittip, want dit weekend is er niet alleen het Rijenfestival, maar kan je op zondag ook naar de Kaasmarkt op 't Zand. Voor de 16e editie wordt het plein vanaf 9:30 gevuld met honderden kaassoorten, lekkernijen, lokale brouwerijen, een wijn- en champagnebar en een flinke portie muzikale ambiance. Vanaf 10:00 zorgen 5 blaaskapellen voor sfeer. Nieuw dit jaar is onder meer de komst van influencer Steffi Merci voor een meet and greet. En 4 voormalige kaasambassadeurs, Bistro Rombaud, Restaurant Floris, La Tache en Local by Cocovin, bereiden verfijne kaasgerechtjes. Het goede doel is opnieuw Mugheli, de helikopterdienst die levens redt.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Zondag is het in Brugge en dan meer bepaald op het zand. Tijd voor een jaarlijkse traditie. De eerste zondag van september, de Brugse Kaasmarkt. Ook present op de Brugse Kaasmarkt, naast een enorme stand van de nieuwe hoofdsponsor Oudendijk, ook voormalige kaasambassadeurs van die Brugse Kaasmarkt. Een van hen is chef Olivier Montbalieu, de Brugse chef die zijn gekende restaurant heeft aan de Scheepsdalenbrug, namelijk La Tache. Hij zal de passanten daar ook verwennen met een heerlijk culinair hapje.
1: Ik ga dus een pastel de nata maken. Dat is een soort van Portugees gebakje, maar dan natuurlijk met de Oudendijk Royal. Dat is in feite de beste kaas, waar ze ook een prijs mee gewonnen hebben in Amerika als beste kaas van de eerste keer ter wereld. Dus ik probeer er natuurlijk wel gebruik van te maken om met deze kaas, in feite zijn ook hun oudste kaas dat ze aanbieden, daarmee een hapje te maken. Ik ga dat ook met een afwerk met een chutney van tomaat en dan wat graantjes van mosterd.
2: Als chef, man die in de keuken staat iedere dag, die Oudendijk kaas, hoe is dat tot bij u gekomen? Kende u die kaas al of is het aangereikt?
1: Het is aangereikt, want we hebben natuurlijk altijd heel veel met Bruggekaas gewerkt. En daar staan we natuurlijk enorm achter. Maar als er een nieuwe hoofdsponsor komt, dan gaan we dat met twee armen omarmen.
2: Hoe gaat het dan in zijn werk? Eerst proef je daarvan als chef?
1: Inderdaad, dat is dat is eerst een keer het assortiment te bekijken. En dan probeer ik toch wel natuurlijk met de meest culinaire kaas te werken. En dan beginnen we te brainstormen in feite. Of ik brainstorm, want ik ben solo. Ja. Dus ik probeer alles ook al in te doen in de keuken. En dat is natuurlijk een ik ga niet zeggen een studie, maar je moet ook rekening houden met verschillende factoren. Dus je hebt het weer, die kan van eerst keer omslaan. Dus je kan iets maken in feite die goed is, zowel als het warm is of als het druipelig slecht weer wordt.
2: Dus we zullen ervan kunnen proeven op de volgende editie van de Kaasmarkt. Dat wordt uiteraard voor de mensen die culinair geïnteresseerd zijn iets om naar uit te kijken. Maar er is veel meer op die Kaasmarkt, want er wordt eigenlijk, als we dat zo mogen zeggen, met prijzen gegooid.
1: Inderdaad, Oudendijk zal zeker uitpakken. Ze gaan een volledig podium maken. Ze komen af met 15 mensen. Dus de Nederlanders niet te onderschatten. Ze gaan 500 zakken uitdelen aan een kleine kostprijs waar dat hele assortiment in zit. Ook nog een paar verrassingen zullen daarin zitten. Maar de grootste verrassing is in feite dat er om de 50 zakken een cadeaubon in zit. Of een diner te mensen voor twee personen ter waarde van €150 in mijn restaurant La Tache.
2: Dus dat zijn allemaal mensen die meer dan verweld zullen worden.
1: Inderdaad. Dus iemand die zo'n prijs wint, die kan ik garanderen dat hij een zalige avond zal beleven bij mij.
2: Tot slot, gekende zaak, zicht op de Scheepsdalenbrug. Hoe lang zijn jullie daar al actief?
1: Ik ben er nog maar 22 jaar.
2: Maar nog altijd met heel veel liefde in de keuken.
1: Absoluut. Ik heb mijn concept een beetje veranderd in feite, zodat ik alles alleen kan doen. En ik ben in feite een salonrestaurant of huiskamerrestaurant geworden. Waar ik ongeveer 10 à 12 personen maximum doe. Maar dan, ik ben ook sommelier van opleiding. Dus ik doe in feite de wijnen en de keuken tegelijkertijd. Maar bij mij ben je echt te gast.
2: Veel succes nog.
1: Dank u wel.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Maiko. Chris Clark en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
7: Monica, tegen jou zeg ik...
0: Feestzanger René Geer Denna.
7: Jouw stem, jouw glimlach op je mond, jij bent zo.
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
7: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Krijgen vanavond en vannacht met meer opklaringen te maken. Duidelijk meer opklaringen. Het klaart verderop, tegen het eind van de nacht, is het zelfs licht bewolkt tot helder geworden. Met temperaturen die zakken naar een graad of 15 bij een afnemende en naar west tot noordwest draaiende wind. Helemaal verdwenen zal die zeker nog niet zijn. De bedoeling is dat die dan in de loop van zaterdag ook verder afneemt en dat het dan echt wel een zonnige dag wordt. Maar vanavond, vannacht dus, geleidelijk afnemende wind met temperaturen die nog zacht blijven, met een breed opgeklaarde hemel tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parquet opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parquet vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee-Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Er is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.

eind van de middag toe komen er opklaringen binnen. En die kunnen dan vanavond en vannacht echt wel breed gaan uitvallen. Heel veel opklaringen, brede opklaringen. Met minima die tegen de ochtend zakken naar een graad of 15. Dan krijgen we vervolgens morgen een zonnige start. Blijft ook de hele dag zonnig. Met temperaturen dan rond een graad of 20. Dus duidelijk een koelere lucht en ook minder wind. De nacht naar zondag kan het fors afkoelen, 8, 9 graden landelijk. En zondag overdag zitten we dan weer in warmere lucht. Dan lopen de temperaturen weer op naar een graad of 3, 24. Maandag was mogelijk 25 graden, maar dan meer wolken. Alvorens dan tegen dinsdag, woensdag een stormdepressie in onze buurt arriveert. Dan krijgen we een aantal echt wisselvallige dagen. Veel meer wind opnieuw en ook perioden met regen. Dat zou al een eerste tipje van de herfst kunnen worden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In Wichelen in Oost-Vlaanderen is een jonge bromfietser zwaar gewond geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen. De tiener was op weg van school naar huis vanmiddag toen hij onder de wielen van het gevaarte terecht kwam. De jongen is enkele meters meegesleurd en de brandweer moest met een vorkheftruck de vrachtwagen optillen om hem te kunnen bevrijden. Buurtbewoners klagen al langer over beperkte zichtbaarheid op de plaats van het ongeval. De onderzoeksrechter in Brugge heeft de 5 buitenlandse verdachten van een juwelendiefstal in Knokke-Heist aangehouden. De 5, 2 vrouwen en 3 mannen, konden woensdag in een winkel voor €22.000 aan sieraden buitmaken. De politie kon hen nog dezelfde avond oppakken. De jongste verdachte is 25. Dinsdag verschijnen ze voor de raadkamer. Het optreden van de Catnet Band op de familiedag van de partij N-VA in Plopsaland later deze maand gaat dan toch niet door. Omdat de band verbonden is aan de openbare omroep, was hevige politieke commotie ontstaan. Diverse partijen vonden het optreden niet kunnen omwille van de neutraliteit. Rit 13 in de Vuelta heeft dan toch geluk gebracht voor Wout van Aert. Nadat hij al 3 keer met succes de sprint aantrok voor zijn ploegmaat Brennan, ging hij vandaag zijn eigen kans. Van Aert klopte zijn medevluchter Valentin Paré-Peintre net voor een aanstormend peloton en boekt zo zijn eerste zege in deze ronde van Spanje. Bovenaan de stand verandert er niets, de Spanjaard Enric Mas behoudt de leiding. En de jonge Antwerpse modeontwerpster Julie Kegels heeft de Louis Vuitton Moët Hennessy Prize gewonnen, een van de meest prestigieuze modeprijzen ter wereld. Er namen 2400 designers aan deel. Kegels is een exponent van de Antwerpse modeacademie. Ze is nog maar 27, maar maakt al kledij voor sterren als Rosalía en Dua Lipa. Dat een label met nog maar 2 jaar op de teller de prijs wint, is hoogst uitzonderlijk. Kegels verdient met de onderscheiding €400.000. Het blijft eerst nog herfstig met gemiezer, maar in de loop van de avond is het dan droger en krijgen we brede opklaringen. In het weekend meer zon en zondag zelfs tot 26 graden warm.
1: Nieuws uit je regio.
2: De storm na het ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe in Brugge is nog lang niet gaan liggen. Verschillende bronnen spraken al over toxisch leiderschap en pestgedrag binnen de directiestructuur van Musea Brugge. Maar dat ontkent het stadsbestuur in een officiële mededeling. Volgens de stad klopt het beeld dat in sommige media geschetst wordt niet met de informatie waarover het beschikt. Er waren 17 contactnames bij vertrouwenspersonen, maar geen enkele formele klacht over pestgedrag of toxisch leiderschap. De signalen die wel binnenkwamen gaan volgens de preventieadviseur vooral over de veranderingsprocessen binnen Musea Brugge. Verhoogde werkdruk, onzekerheid over taken en verantwoordelijkheden. Een recente welzijnsbevraging toont evenmin aanwijzingen voor toxisch leiderschap. De stad blijft achter Strubbe staan en wenst haar alle succes in de toekomst. Strubbe zelf ontkent de aantijgingen en benadrukt dat er veel vertrouwen is in de collega's en het lopende herstructureringstraject. Het gemeenschapsonderwijs zet de voormalige schoolsite aan Spiegelrij 15 opnieuw in de etalage. Een eerste verkoopronde begint dit jaar, toen met een instelprijs van €4,4 miljoen leverde geen biedingen op. Daarom wordt de prijs nu gehalveerd tot €2,2 miljoen in de hoop wel geïnteresseerden over de streep te trekken. Op de site van zo'n 3000 vierkante meter groot en deels beschermd erfgoed uit 1762 huisde ooit een jezuïetencollege en later de Impact Basisschool. Sinds maart 2025 staat het gebouw leeg. Een koper moet rekening houden met duidelijke voorwaarden. Behoud van waardevolle gebouwdelen, versterking van patio en groenzones, ondergrondse parkeervoorzieningen en een herbestemming richting wonen. Liefst gecombineerd met buurtondersteunende functies. De verkoop verloopt via Vlabel. Kandidaten kunnen bieden tot eind november. Op 7 december volgt de nieuwe verkoopzitting. In Brugge staat september helemaal in het teken van de rijen. Naast het rijenfestival is er Waterwijs met als blikvanger Steiger. Een tijdelijk kunstponton van zo'n 100 meter lang dat van 4 tot 20 september langs de Predikherenrij ligt. De lichthellende loopbruggen brengen bezoekers letterlijk tot boven het wateroppervlak en tonen hoe het waterpeil natuurlijk schommelt. Vanaf het ponton zie je 3 kunstwerken die elke thema water belichten. Het project moet de inwoners vooral dichter bij het water brengen. De installatie sluit aan bij het rijenfestival thema Stroom en is dagelijks vrij te bezoeken van 9 tot 22 uur. In Sint-Andries aan de Doornstraat hangt sinds kort een vernieuwd en permanent toegankelijk AED-toestel. Het Onze Lieve Vrouw Hemelvaartinstituut en basisschool De Zesprong vervingen samen het oude toestel aan hun hoofdingang. Dankzij een stedelijke subsidie is de defibrillator nu 7 dagen op 7 beschikbaar voor buurtbewoners, passanten en bezoekers. Cruciaal bij een acute hartstilstand waar elke minuut telt. Door het toestel aan de gevel van de school te hangen, blijft levensreddende hulp binnen handbereik in een drukke woonwijk. Brugge wil het AED-netwerk verder uitbreiden en biedt daarom subsidies aan wie een toestel publiek toegankelijk maakt. Tot slot nog een uittip, want dit weekend is er niet alleen het Rijenfestival, maar kan je op zondag ook naar de Kaasmarkt op 't Zand. Voor de 16e editie wordt het plein vanaf 9:30 gevuld met honderden kaassoorten, lekkernijen, lokale brouwerijen, een wijn- en champagnebar en een flinke portie muzikale ambiance. Vanaf 10:00 zorgen 5 blaaskapellen voor sfeer. Nieuw dit jaar is onder meer de komst van influencer Steffi Merci voor een meet and greet. En 4 voormalige kaasambassadeurs, Bistro Rombo, Restaurant Floris, La Tache en Local by Cocovin, bereiden verfijne kaasgerechtjes. Het goede doel is opnieuw Mugheli, de helikopterdienst die levens redt.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Op zondag 6 september op 't Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op 't Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Louwe. Op zondag 4 oktober. Met 2 bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
5: Jij brengt me van de wijs. Ben altijd goed gezind.
4: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
5: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zon.
4: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een 4-gangenmenu en de optredens.
6: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
4: Voor 25 jaar Etropalshows in Louwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VWRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
4: De Lange Muur.
1: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
4: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
1: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
4: De Lange Muur.
1: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
4: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
5: De Brugse Radio.

In Wichelen in Oost-Vlaanderen is een jonge bromfietser zwaar gewond geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen. De tiener was op weg van school naar huis vanmiddag toen hij onder de wielen van het gevaarte terecht kwam. De jongen is enkele meters meegesleurd en de brandweer moest met een vorkheftruck de vrachtwagen optillen om hem te kunnen bevrijden. Buurtbewoners klagen al langer over beperkte zichtbaarheid op de plaats van het ongeval. De onderzoeksrechter in Brugge heeft de 5 buitenlandse verdachten van een juwelendiefstal in Knokke-Heist aangehouden. De 5, 2 vrouwen en 3 mannen, konden woensdag in een winkel voor €22.000 aan sieraden buitmaken. De politie kon hen nog dezelfde avond oppakken. De jongste verdachte is 25. Dinsdag verschijnen ze voor de raadkamer. Het optreden van de Catnet Band op de familiedag van de partij N-VA in Plopsaland later deze maand gaat dan toch niet door. Omdat de band verbonden is aan de openbare omroep, was hevige politieke commotie ontstaan. Diverse partijen vonden het optreden niet kunnen omwille van de neutraliteit. Rit 13 in de Vuelta heeft dan toch geluk gebracht voor Wout van Aert. Nadat hij al 3 keer met succes de sprint aantrok voor zijn ploegmaat Brennan, ging hij vandaag zijn eigen kans. Van Aert klopte zijn medevluchter Valentin Paré-Peintre net voor een aanstormend peloton en boekt zo zijn eerste zege in deze ronde van Spanje. Bovenaan de stand verandert er niets, de Spanjaard Enric Mas behoudt de leiding. En de jonge Antwerpse modeontwerpster Julie Kegels heeft de Louis Vuitton Moët Hennessy Prize gewonnen, een van de meest prestigieuze modeprijzen ter wereld. Er namen 2400 designers aan deel. Kegels is een exponent van de Antwerpse Modeacademie. Ze is nog maar 27, maar maakt al kledij voor sterren als Rosalía en Dua Lipa. Dat een label met nog maar 2 jaar op de teller de prijs wint, is hoogst uitzonderlijk. Kegels verdient met de onderscheiding €400.000. Het blijft eerst nog herfstig met gemiezer, maar in de loop van de avond is het dan droger en krijgen we brede opklaringen. In het weekend meer zon en zondag zelfs tot 26 graden warm.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In Wichelen in Oost-Vlaanderen is een jonge bromfietser zwaar gewond geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen. De tiener was op weg van school naar huis vanmiddag toen hij onder de wielen van het gevaarte terecht kwam. De jongen is enkele meters meegesleurd en de brandweer moest met een vorkheftruck de vrachtwagen optillen om hem te kunnen bevrijden. Buurtbewoners klagen al langer over beperkte zichtbaarheid op de plaats van het ongeval. De onderzoeksrechter in Brugge heeft de 5 buitenlandse verdachten van een juwelendiefstal in Knokke-Heist aangehouden. De 5, 2 vrouwen en 3 mannen, konden woensdag in een winkel voor €22.000 aan sieraden buitmaken. De politie kon hen nog dezelfde avond oppakken. De jongste verdachte is 25. Dinsdag verschijnen ze voor de raadkamer. Het optreden van de Catnet Band op de familiedag van de partij N-VA in Plopsaland later deze maand gaat dan toch niet door. Omdat de band verbonden is aan de openbare omroep, was hevige politieke commotie ontstaan. Diverse partijen vonden het optreden niet kunnen omwille van de neutraliteit. Rit 13 in de Vuelta heeft dan toch geluk gebracht voor Wout van Aert. Nadat hij al 3 keer met succes de sprint aantrok voor zijn ploegmaat Brennan, ging hij vandaag zijn eigen kans. Van Aert klopte zijn medevluchter Valentin Paré-Peintre net voor een aanstormend peloton en boekt zo zijn eerste zege in deze ronde van Spanje. Bovenaan de stand verandert er niets, de Spanjaard Enric Mas behoudt de leiding. En de jonge Antwerpse modeontwerpster Julie Kegels heeft de Louis Vuitton Moët Hennessy Prize gewonnen, een van de meest prestigieuze modeprijzen ter wereld. Er namen 2400 designers aan deel. Kegels is een exponent van de Antwerpse Modeacademie. Ze is nog maar 27, maar maakt al kledij voor sterren als Rosalía en Dua Lipa. Dat een label met nog maar 2 jaar op de teller de prijs wint, is hoogst uitzonderlijk. Kegels verdient met de onderscheiding €400.000. Het blijft eerst nog herfstig met gemiezer, maar in de loop van de avond is het dan droger en krijgen we brede opklaringen. In het weekend meer zon en zondag zelfs tot 26 graden warm.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
6: De Lange Muur.
5: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
6: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
5: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
6: De Lange Muur.
5: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
6: Of kijk op de Lange Muur @brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
5: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
7: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
5: Met ook zanger Maiko, Corina.

matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans en met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Maiko.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Bij jou,
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
3: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
6: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corina.

0: matinee-show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens.

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Wel, zeg, zo goed gezind.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopten Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Rusland heeft een zerkalne zabezpečte tišu bez її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezanten komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht ermee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

sommes sortis, je crois, amis.

0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-440276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: De Brugse Radio.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, start het WK in Duitsland met winst. Ze klopte Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezanten komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht er mee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. De Brugse Radio.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.

0: meeste van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Ze zeggen dit, ze zeggen dat, ze klappen haren achter het gat, laat ze maar zeggen. Ze flusteren ziel, ze flusteren lauw, van iedereen weten ze het wat, laat ze maar zeggen. Wat hij ook doet, wat hij ook loort,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: De Brugse Radio.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO 2.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Spelen ik met ringstje.

Na, en onze voorzitter François Jard is hier niet vanavond. Is die weer naar een receptie? En Ridiculo, wat is hier ook niet? Je is zeker zweren naar Keulen, achter het rings van Zeulen. Of misschien een raken, de prijzen gaan kraken. Zeg Annemie, in plaats van te stroom playbacken, hé, zou je beter een beetje minder mosterd op de hotdogs doen. Willy, kun je komen helpen, jongen? Heel de boel ligt hier in kortslutingen. Hé, hey, Colombo, het maar zoetje zou ik moeten weten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, start het WK in Duitsland met winst. Ze klopte Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie Van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezanten komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht er mee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.